leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: still.
1: Dit is Ludo. Limburg's leukste evergreens.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ach, laat maar waaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anne van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Genk is donderdagavond een zware brand uitgebroken in een bedrijfshal op de Bosdel. De hal van het interieurbedrijf J.M. Moors ging volledig in vlammen op, er vielen geen gewonden. De brandweer rukte massaal uit en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende gebouwen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. 30 Limburgse gemeenten stappen in een nieuw systeem van Fluvius, waarbij straatverlichting slimmer en per zone kan worden gestuurd. Vanaf 2 juni starten Alken en Nieuwerkerken als eerste met de zogenaamde brandregimes voor de openbare verlichting. Met LED-technologie kunnen lampen per straat, gebied of moment gedimd worden of vroeger uitgaan. Dat moet zorgen voor meer veiligheid, comfort en een lager energieverbruik. Hamond Achel volgt later samen met andere grensgemeenten in hetzelfde traject. Vandaag wordt het een zwoele dag met zon en wolken, temperaturen om en bij de 28 graden. Ook de avond lijkt droog te zullen verlopen met nog lange tijd aangename buitentemperaturen. Ook zondag op de meeste plaatsen droog, 24 graden.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Violeta. Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijlen.
3: Ludo.

0: Ik zie hem nog altijd staan in de videoclub. Damus Russels met zijn lange baard, zijn lang kleed, zijn dikke buik. Of moeten we zeggen, corpulente buik. En natuurlijk zijn gouden stem. My only fascination. Een hele goede morgen, welkom. Dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En ik ben vanmorgen wakker geworden met één ferme donderslag. En voor de rest heb ik echt niet veel onweer gezien, dus zou er een beetje anders snap zijn? Vandaag zou het er nog wel een beetje kunnen volgen, maar het zou lang niet meer zo erg zijn. Dus dat hebben we ook alweer gehad, nietwaar. Wat u nog niet gehad heeft, dat is het lijstje van de plaatjes die ik vandaag voor u voorzien heb. Tenminste, het lijstje. Enkele eruit. Even kijken, wat hebben we erbij? De Dave Clark 5, Ricky Nelson, Casey and the Sunshine Band. En we gaan al walsend door het leven met Sonny en Cher. MUZIEK

En dat noemen we nog eens een keer oerdegelijke Vlaamse muziek niet stuk te krijgen uit 1966. Onze eigen Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. En Arrivederci Maria. En van oerdegelijke Vlaamse muziek over naar de disco van de jaren 70. Donna Summer.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
5: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
4: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
5: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

vertaling in het Duits van The First, The Last, My Everything, Du Warst, Du Bist, Wirst Immer Sein. Dat was Remo Rosselli, als ik dat goed uitspreek, want het is een Duits en ik vind het toch niet echt Duits klinkend, maar goed, het zal wel verkeerd zijn dan zeker. En ik weet niet of de heren van Casey and the Sunshine Band er wel zo gelukkig mee zijn dat hun muziek tegenwoordig van Den Aldi is.

Voilà, Flower Power Clyde, de vertaling ervan heette Ik wil met je trouwen en werd gezongen door een zekere Peggy. Eentje van bij ons uit Limburg, geboren in Genk onder de naam Alice Willems. Ze wordt in augustus 76 en ze was vooral bekend van deze hit en van nog wat andere hitjes tot en met 1972. Mensen in Tongeren, die kunnen ze waarschijnlijk wat beter herinneren als de uitbaatster van taverne Solarium, die ze met haar man Leo Dolmans, bekende voetballer trouwens, uitbaten in Tongeren. Voilà, zo bent u nu er helemaal bij. En toch leuk dat ook dit plaatje hier bij Ludo nog een keer te horen is natuurlijk. En nu de Nana, Nana Mouskouri.

Een overbekend nummer van Frank Sinatra, nu in de uitvoering van Bert Kemfert, Strangers in the Night. Daarvoor de Stylistics uit 71 met You Are. En we begonnen het drieluik met Nana Mouskouri, L'amour et l'héritage. En de muziek en de koffie, die gaan hier in Espresso hand in hand. Nog tot 10 uur. Daarna is er Mark Brilouet met de Hit Riders tussen 10 en 12. Maar nu eerst Ricky Nelson en The Very Thoughts of You.

Richard en Kevin Carpenter uit de jaren 70, vooral bekend door hun perfect geproduceerde nummers die heel wat succes hadden en in heel de wereld bekend werden. Voorbeeld daarvan, Top of the World, dat waren de Carpenters, en ook Dana Winner pikte nog een graantje mee van het succes, want zij vertaalde een van de nummers en had er een hele dikke Vlaamse hit mee. En over Vlaamse en Nederlandstalige platen gesproken, hier zijn twee ondeugende, tussen aanhalingstekens, Nederlanders. Want zij willen zoenen op het zebrapad. En dat mag niet.

Ja, en Jacqueline was niet echt tevreden dat ik haar plaatje al lang niet meer gedraaid had. Bij deze is het al recht gezet. Alsjeblieft, Jacqueline. Bij deze, Lucille Starr nog eens een keer voor jou. En we gaan de reggae doen. De Sunshine Reggae met Laidback. Een beetje chillen noemen ze dat tegenwoordig.

Ja, een beetje chillen, hè? Sunshine Reggae, je hoorde Laid Back. En ik zie hier twee ferme, dikke hopen platen liggen. En die heeft Mark hier klaargelegd, want die gaat die straks voor u draaien. Allemaal tussen 10 en 12 in de Hit Riders. Veel plezier met hem. En ik ben er morgen terug om 9 uur voor alweer een espresso. De laatste voor mijn verlof. En dat zal deugd doen. Nee, niet de laatste, maar wel mijn verlof natuurlijk. Graag tot morgen. Ik laat je met de Dave Clark 5.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte. Hit.

Dat is makkelijk als er over gezongen wordt. Dan hoef ik het niet expliciet aan te kondigen. Inderdaad, het is weer weekend, zoals je hoorde uit de mond van Earth and Fire. Sommigen zijn doodblij als het zover is. Anderen durven wel eens in zak en as te zitten als de zaterdag nadert. Waarom? Daar kunnen de Drifters iets meer over vertellen. Welkom trouwens bij de Hitwaarders van Radio Ludo.

Stop die zakdoek dus maar weg. Tijdens het weekend mag er niet gehuild worden. Don't cry on the weekend, The Drifters. Het is vandaag zaterdag, mocht je de tel even kwijt zijn. Als je jong bent, staat er altijd veel op de agenda. Als je ouder wordt, ben je meestal wat selectiever. Ik denk niet dat je dan bezig bent met wat ga ik straks aantrekken als ik op stap ga en de dansbenen ga strekken.

Mocht je inspiratie tekort hebben, deze gouden tip van Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. Ik vroeg me af wat ik vroeger deed op een zaterdagavond. Dan ging ik vaak dansen in het lokaal van de dansschool, waar ik in het weekend les volgde. Daar hadden dan, zoals we dat noemden, oefenavonden plaats. Daar kon je, wat je bijvoorbeeld de week voordien had aangeleerd, inoefenen. De dansleraar speelde dan voor die gelegenheid DJ en je kon dan ook een drankje en zo versieren. Plezant om nog eens aan terug

Thompson en Jerome met een bezigheid die er ook nog altijd kan inzitten als je niet weet wat te doen op een zaterdagavond. Trek dan eens gezellig met een stelletje vrienden naar de bioscoop Saturday Night at the Movies. Ik ga stilaan in de richting van onze jukebox stappen. Dat is inmiddels een goede gewoonte geworden in onze hitwaarders. Maar ik ga het weekend in een nog mooiere vorm gieten dan we al deden. We maken er een afgerond geheel van met de Small Faces Lazy Sunday. Iets wat we bij Radio Ludo elke zondag beklemtonen in ons programma Siesdag. Elke zondag van 10 tot 12. Maar dat is pas voor morgen.

was onze Edwarders jukebox op zijn best. The Tremolos met Silence is Golden. En de Marmalade, opladie, oplada. De jongens moesten in de swinging 60s vaak de hitlijsten delen met een groep die toen de ene hit naar de andere scoorde. En daar was ik niet rouwig om, want ik was nogal een trouwe fan van de Hollies.

Daar is I'm Alive en of ze dat waren, in het totaal hebben die jongens 30 hitnoteringen in de Britse top 40 op hun actief staan en 22 in de Amerikaanse top 100. Geen wonder dat ze zouden gecoverd worden, dus ook in Frankrijk.

0: Richard Anthony met een cover van de Hollies-hit Bus Stop. En nee, ik ga niet struikelen over de Franse titel. Op dat Franse hoesje staat, hier, kijk maar mee, het getal 59-71-75. En daar zong hij over. Aan de kant ermee, whoops, en ik ga net zo chauvinistisch doen als Anthony daarnet. Ik ga twee producties Made in Belgium draaien. Koppelen aan elkaar nog wel. De tweespan van vandaag, en die wordt op gang getrokken door The Cousins.
1: Watch.

Louis Blanca, rock and roll is good for the soul. Iedere woensdag kom ik bij Ludo Wijnen langs met mijn brilotheek. En dan vertel ik het verhaal dat hoort bij de hits van de voorbije decennia. Zo praatte ik kortelings met Wiltura, in de brilotheek dus, over een nummer dat ook in Nederland aansloeg en dat qua productie afweek van zijn eerdere hits. Ik heb het over Hopeloos en Wil zag zelfs de kans schoon het ook in het Engels af te leveren.

hopeloos, oftewel One Way Love, Will Dura. Een goede collega van Marco Borsato trouwens, onze Will, die mag zometeen, Borsato, de longen uit zijn lijf zingen in Dromen zijn bedrog, dat hij in Italië was gaan lenen bij Riccardo Fogli, een man die bij onze zuiderburen al jaren na elkaar aan de bak kwam als maker van vele hits, zoals deze.

Stilaan vindt hij zijn adem en zijn energie terug om wellicht over aanzienbare tijd opnieuw op te treden, vermoed ik, en wie weet nieuwe platen op te nemen, Marco Borsato, en ik denk dat hij beter dan wie ook weet dat dromen vaak bedrog zijn. Zometeen een volgende lading Golden Oldies, Pop Classics en Evergreens in de tweede uur Hitwaarders, zo dadelijk na het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties, zoals overheden, politie of banken, beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
3: Dit is Hit Riders.
4: Your looks the evergreen.
3: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

Altijd welkom, zo'n instrumentaal nummer tussendoor, gewoon een start. In dit geval van het tweede uur heet waar dus Joey's Song door de groep van gitarist John Spencer. En als je het goed vindt, neem ik even een duik in de Britse hitlijsten van de jaren 60. Toen passeerde zowat alles in die hitlijsten. Ook een zekere Joe Donnelly.

Ierse zanger Joe Dolan, die er in 1969 in slaagde ook buiten zijn thuisland voor de eerste maal een hit te scoren. En dat deed hij met Make Me an Island. In het najaar van 2007 voelde Joe zich niet goed. Hij ging naar de dokter, die hem absolute rust voorschreef. Hij was compleet op, oververmoeid. En enkele maanden later, eind 2007, overleed hij op 68-jarige leeftijd. Uit diezelfde periode en uit diezelfde Britse hitlijsten, Tony Christie.

Las Vegas, geen stad om zonder handschoenen aan te pakken, niet gemaakt voor engeltjes. Het is eerder een duivelse stad, althans volgens Tony Christie. Misschien heb jij daar een andere mening over. Ik ben er zelf nooit geweest, dus ik zwijg in alle stilte. Niet in dit geval. George Harrison, die had het vlaggen, om die uitdrukking eens te gebruiken, toen hij opeen stond te schitteren met zijn hit My Sweet Lord, omdat hij iets te zeer had geluisterd naar het liedje He's So Fine van de Chiffons, en dus moest hij, na een uitspraak van de rechter, de auteursrechten voor een deel afstaan aan de componisten van dat nummer. Dus die He's So Fine. Ik ga er zo meteen van laten genieten van My Sweet Lord. Maar ik vertel nu alvast dat ik er meteen nadien op zal aansluiten met twee singles uit mijn koffer met zo goed als vergeten nummertjes. Maar dat is voor zometeen.

hit geweest, maar intussen wat in de mist verdwenen. Aaron Neville, Tell It Like It Is, en nadien de George Baker selection, Nathalie. In 1956 scoorde in het toen nog verre Amerika, het was ver vliegen en lang reizen met de boot, de bakermat van de rock'n'roll, een zekere Jim Lowe met de nummer Green Door. Exact 25 jaar later opnieuw op plaat gezet, deze keer door Shakin' Stevens.

Ik weet het, het hoort niet, hè. Je hoort dat niet te doen, maar ik ben uit nieuwsgierigheid eens gaan kijken op de bankrekening van Shaken Stevens en daar staat op zo'n kleine 20 miljoen euro. Hij heeft dus niet slecht geboerd de voorbije decennia, onder andere met het nummer Green Door. Wie mag er achter die groene deur staan? Niet Kermit de Kikker, maar wel het duo Peaches and Herb.

het succesvolle duo Peaches and Herb, oftewel Herb Feemster en Francine Edna Baker uit Washington D.C. Let op, dat was de originele bezetting. Nadien moest Herb meermaals op zoek naar een andere Peach, of Peaches. En zo werd op zekere dag mevrouw Baker vervangen door Linda Green, met wie Herb de hit Reunited scoorde. Dat nummer hoorde je daarnet. En deze groep ken je zo dat ze niet ontstaan uit de groep The Velours, The Fantastics, en hun hit Something Old, Something New.

er in het weekend altijd in als zoete koek, Italiaanse koek nog wel, pieno d'angio, una notte da impazzire. In Amerika heeft Cliff nooit het succes gekend dat hij in zijn thuisland Engeland kon bereiken, tot hij in de 70s op een bepaald moment blijkbaar de smaak te pakken had en de Amerikanen hem met open armen ontvingen. Dat begon in 76 met de hit Devil Woman en 3 jaar later met deze. MUZIEK

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Ik wel, anders zou dit programma maar saai en droog overkomen. Laten horen dat ik er ben is toch iets gezelliger dan tussendoor doen alsof ik mijn tong heb verloren. Niet dat ik veel ga uitweiden hoor over dit nummer, nee. Die song spreekt voor zich, James Ingram en Michael McDonald.

Ik ga het bijltje bij neerleggen. Althans voor vandaag. Ik ga nog wat energie overhouden voor morgen. Dan ben ik er terug van 10 tot 12 met siestdag. En s'avonds kan je van 5 tot 7 de heruitzending van de week voordien opnieuw horen. Voor nu, maak er een fijne dag van. En graag tot de volgende. Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één van de slachtoffers gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast, 2 anderen zijn nog niet gevonden. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energie.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Genk is donderdagavond een zware brand uitgebroken in een bedrijfshal op de Bosdel. De hal van het interieurbedrijf J.M. Moors ging volledig in vlammen op, er vielen geen gewonden. De brandweer rukte massaal uit en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende gebouwen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. 30 Limburgse gemeenten stappen in een nieuw systeem van Fluvius, waarbij straatverlichting slimmer en personen kan worden gestuurd. Vanaf 2 juni starten Alke en Nieuwerkerke als eerste met de zogenaamde brandregimes voor de openbare verlichting. Met LED-technologie kunnen lampen per straat, gebied of moment gedimd worden of vroeger uitgaan. Dat moet zorgen voor meer veiligheid, comfort en een lager energieverbruik. Hamond Achel volgt later samen met andere grensgemeenten in hetzelfde traject. Vandaag wordt het een zwoele dag met zon en wolken, temperaturen om en bij de 28 graden. Ook de avond lijkt droog te zullen verlopen met nog lange tijd aangename buitentemperaturen. Ook zondag op de meeste plaatsen droog, 24 graden.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. 1 van hen was gisteren al bevrijd. 2 mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een 33-jarige zorgkundige uit Maasmechelen riskeert 4 jaar cel voor ernstig seksueel misbruik van hoogbejaarde bewoonsters in het woonzorgcentrum Ocura in Voeren. Volgens het parket misbruikte hij minstens 2 vrouwen en filmde hij ook naaktbeelden van meerdere andere kwetsbare bewoners. De feiten kwamen in 2024 aan het licht nadat de zoon van een slachtoffer live beelden zag via een tabletverbinding. De man zou de beelden ook gedeeld hebben met een collega en de bewoners vernederd hebben terwijl zij zich in een uiterst kwetsbare situatie bevonden. Het parket spreekt van een zware aantasting van het vertrouwen in de zorgsector en vraagt ook een levenslang werkverbod in woonzorgcentra. Het zwembad Prinsenpark in Maasmechelen opent op 1 juni opnieuw de deuren na een renovatie van 1,5 jaar en een investering van 2 miljoen. De werken waren nodig na mankementen en omvatten onder meer de renovatie van de betonkuip en de vernieuwing van de waterbehandeling. Het zwembad kreeg ook een chloorarme installatie en systemen voor waterrecuperatie om duurzamer te werken. Maasmechelen houdt het zwembad bewust in eigen beheer, zodat inwoners kunnen zwemmen aan een laag tarief van slechts 4 euro. Vandaag wordt het een zwoele dag met zon en wolken, temperaturen om en bij de 28 graden. Ook de avond lijkt droog te zullen verlopen met nog lange tijd aangename buitentemperaturen. Ook zondag op de meeste plaatsen droog, 24 graden.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse.
1: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Geniet van je
4: Op de snelweg E40 in Jabbeke heeft de politie 2 vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
5: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prat op de slogan waar we mee al een aantal jaar naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
4: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
6: De enige echte.

En de meeste zal blij zijn dat we gratis wat reclame maken. Laat de auto thuis en neem de trein. Take the morning train, China Eastern. Een plaat die ergens aangeeft dat ik voor vandaag geen rode draad bij de hand heb om het te laten leiden. Het wordt dus een hitwaardes al kriskrassend, maar dat maakt de verrassing des te groter, omdat ik wel weet waar ik begin, maar niet zal eindigen. Sowieso van harte welkom bij Hitwaardes vanuit de studio's vanuit onze Limburgse hoofdstad.

Misschien heb je het ergens gelezen, maar intussen ben ik een van de ambassadeurs van het Hassanse dialect. En zou ik dit programma in onze moedertaal mogen presenteren? Want, opgelet, dat is een dialect toch voor velen, de taal die we van onze moeder hebben geleerd. En eigenlijk zouden we die moeten moedertaal noemen. Maar goed, inmiddels is dat erg veranderd en kennen een hele rest jongeren hun dialect niet meer. Dat is dus het opzet van de stad Hasselt om de dialecten van Groot Hasselt zo'n beetje in ere te houden. En daarvoor kan je terecht op de website Kallen en Klappen. En daarop zal je een aantal podcasts kunnen beluisteren. Onder meer in het Hasselts, het Steevoorts en het Kermst. Ik babbel er ook onder andere over de VRT toen we nog huisden aan de Rodenbachstraat in Hasselt. Ga maar eens luisteren en jij zal er nog van genieten ook. Net zoals van deze plaat van Juliane Verding. MUZIEK.

song die we kennen van Mike Oldfield, Moonlight Shadow, voor Juliane Verding. Een eerste gouden hit als Nacht van Schatten. Een hit voor haar in, nu moet ik snel kijken hoor, 1983. Sommigen zijn blij als de zomer aanbreekt, anderen huiveren als ze het nog maar horen. Die worden daar depri van. Die krijgen te maken met een soort summertime blues. Net zoals Eric Aquan.

Vroeger had je dat, hè. Ik praat dan over dansmarathons, dansen, echt waar hoor. Tot je erbij neerviel, dat was in de 30s en 40s. Denk maar aan de film They Shoot Horses, Don't They. De Shadows willen blijkbaar ook zoiets op het getouw zetten, Dance On. Ik ga mijn best doen, al stem ik onze hitwaarders daar nu niet meteen op af. Ik ga geen platen selecteren met het idee dat ik van Radio Ludo een soort weekenddiscotheek ga maken. Trouwens, vroeger hoorde je als DJ om de zoveel platen minstens één slow te draaien.

Ja, ja. Artificial intelligence verovert al maar meer de muziekwereld. Je reinste AI. AI. Vinyl Poetic heet dit. I found my future in your smile. Ik hoop dat je zo meteen gaat glimlachen als ik een paar vergeten singles uit mijn verzamelbox ga halen. Je weet het, ik vertel vooraf niet wie en wat. Dat moet een verrassing blijven. Maar dit mag je dan wel weer weten. Vooraf, hier is gitarist Stevie Ray Vaughan samen met Double Trouble. Love Struck Baby.

playlist van Radio Ludo en Edward. Dus in het bijzonder Shirley and Lee, Let the Good Times Roll. Met voor Ravenette Funicello, O Dio Mio. Italiaans vermoed ik voor Oh My God. Dat dacht ik ook toen ik voor de eerste keer dit nummer van Elvis Presley hoorde. Een country hit vooraf was dat voor Hank Snow. En door Presley op single uitgebracht toen hij in Duitsland verbleef voor zijn legerdienst.

0: such as I am.
1: Hit voor de King in 59. Now and then, there's a fool such as I. Af en toe kom je een gek tegen, een dwaas zoals ik. Niet dat ik achter die titel sta, hoor. Al moet je wel een beetje gek zijn, maar dan in de positieve zin om weekend na weekend achter de microfoon te kruipen en plaatjes aan elkaar te praten. Liefde voor het vak heet dat, en ik kan alleen maar hopen dat er door jou van genoten wordt.

Als je maar in je dromen blijft geloven, hoe Norma Jean van de ene op de andere dag Marilyn Monroe werd. Norma Jean wants to be a movie star, Cunningham. Ik kan nog eens een triootje plaatsen, voor de goede verstandhouding en muzikaal. En nee, ze hebben onderling niets met elkaar te maken, maar gewoon muziek is dit om van te genieten. Dit waren wel elk stuk voor stuk gouden hits, en dat zijn het na al die jaren gebleven. En om jullie verwachting wat aan te scherpen, vertel ik lekker niet wat je te horen krijgt. Oké, hier gaan we.

tijdje niet meer op gewezen, maar valt het je op dat hier bij Radio Ludo de kwaliteit van de platen voorop staat? Geen gekras, gekraak of wat dan ook, hier moet alles kraaknet klinken. Zoals je daarnet kon horen tijdens de songs van The Dupree's, Billy J. Kramer en The Dakotas en The Everly Brothers. Daarstraks draaide ik al The Shadows en bleef Cliff Richard achterwege, maar die is nu aan de beurt met zijn allereerste hit. En nee, ik hoor vaak fout zeggen dat dit zijn eerste nummer 1 hit was. Nee, dat werd pas iets later Living Doll. Maar deze plaat werd wel de start van een duizelingwekkende carrière.

Cliff Richard Move It, uit de tijd dat dames schoorvoetend aan de bak kwamen als tieneridool. Over meidengroepen werd er toen niet gesproken. Je kan bezwaarlijk zeggen bijvoorbeeld dat die term toepasselijk was op dames als de Andrew Sisters. Nee, het werd wachten op groepen als de Chiffons, de Shirelles en ook deze dames, de Dixie Cups.

Dixie Cups, Chapel of Love. En wat zo plezant is aan onze zender is dat ik onze muziekvoorraad mag aanvullen in de breedste zin van het woord, niet beperkt tot een aantal liedjes, maar onze smaak gaat zowat alle kanten uit. Als het maar tussen 1950 en eind jaren 90 valt, dan is alles en iedereen hier welkom, dus ook Eros Ramazzotti.

Dat deerde intussen ook al van 1987, Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore, wat zoveel betekent als wat voor een mooie liefde is dit. En als dat slaat op onze gezamenlijke liefde voor Radio Ludo, dan ga ik akkoord. Deze man kan het alleen maar navertellen en laten horen in zijn liedjes. Ze zelf zingen kan hij helaas niet meer, want de optreden lukt niet meer. Hij leidt namelijk aan de ziekte van Parkinson, Neil Diamond.

Neil Diamond zingend over zijn Sweet Caroline. We schrijven stilaan op in de richting van het nieuws. Dan moet ik even opstaan van achter onze microfoon en plaatsruimen. Maar ik ben er nadien terug met een tweede lading Golden Oldies, Pop Classics en Evergreens. Tot zodra.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
4: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
3: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
5: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
1: Dit is Hit Riders.
6: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
7: De enige echte.

Er zijn plezantere platen dan deze om te draaien. Triest nieuws zo te horen, Paul Da Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Maar geen nood, je kan nog altijd troost zoeken bij Radio Ludo en bij Hit Warriors. Misschien kan dit plaatje je wat opbeuren, alhoewel, dan moet je eerst stoppen met weed en van die dingen te roken. Dan kan je door de mist heen zien wat er echt aan de hand is.

vind ik persoonlijk een van de betere nummers van Boudewijn de Groot uit de 60's, toch zijn beginjaren. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Een nummer dat Boudewijn schreef toen hij zo'n beetje stoned op de sofa lag. Bij een vriend thuis. Hij lag daar lekker te blowen. Dat hoefde Frankie Valli niet te doen, want die werd door regisseur van de film Grease gevraagd of hij de titelsong van de film niet wou inzingen. En wat deed Frankie? Die zei heel leuk, yes.

Nadat Frankie Valli had gepolst of hij geen rol kreeg toebedeeld in de film Grease, maar daarvoor vriendelijk werd bedankt, nam hij wel genoegen met de titelsong in te zingen. Een nummer was dat geschreven door de Bee Gees. En dit is dan weer een van de hand van de onlangs overleden Neil Sedaka. Standing on the Inside, niet alleen door hemzelf op plaat gezet, maar ook door de Nederlandse groep Full House.

Wie lust dat niet? Zeker op een warme zomerse dag. Een horentje roomijs. The Ice Cream Man, de Britse groep The Tornadoes. Juist ja, die jongens van de wereldhit Telstar. Dit kennen we met z'n allen van Elvis Presley. Al was het Terry Stafford die met een grotere hit en vooral met de grootste eer ging lopen.

dacht, ik ga eens opzoeken wat die man tegenwoordig doet. Blijkt dat Terry Stafford in 1996 al is overleden aan de gevolgen van een leverziekte. Hij was toen amper 54, zo zie je maar. Geniet nu het nog kan. Genieten bijvoorbeeld van dit nummer dat Dusty Springfield opnam nadat ze gigantisch had gescoord met You Don't Have to Say You Love Me. En ze vroeg in Engeland aan haar producers en haar vaste arrangeur en zo om een liedje te schrijven in diezelfde stijl. In Amerika werd dat nummer een hit, maar Europa reageerde bijna

Save Our Soul, of kortweg SOS, de Zweedse multinational ABBA. Op de vocale hielen gezeten door een mevrouw die bij ons door de jaren heen, en dan bedoel ik vooral in Vlaanderen en omstreken, amper werd gedraaid, laat staan dat we haar zouden mogen tutoyeren. Barbara George.

zeg het met tegenzin, maar ik hou niet meer van haar. En Barbara George weet dat ook intussen. I know you don't love me no more, zong ze. Ik blijf wel onze Hitwaarders jukebox, zo trouw als wat. Ik ga zo meteen die bewuste knop nog eens indrukken. En dan mag zij, want het is een zij, haar goesting doen. Tot die tijd, F.R. David.

zag je de schouders ophalen, zo van, die ken ik niet. Ik zal je even helpen. Sal Mineo, start moving in my direction, maar daarvoor Polen en Polen. Hey Polen. Ik laat onze jukebox letterlijk links liggen en ben intussen achter de draaitafels gaan zitten en start meteen een plaat die me aan het hart ligt. Jennifer Warnes met een hemelsmooie versie van deze klassieker.

Juist, ja. Klopt helemaal, zou José de Kouwer zeggen. Staat inderdaad op het repertoire van Dionne Warwick. Deze song Don't Make Me Over van Burt Bacharach en Hal David. Maar deze versie mag er ook best wezen, die van Jennifer Warnes. En als we dan toch aan het coveren zijn, hier is de groep Six.

Je hoeft je niet te schamen, ik kon ook niet blijven stilzitten. Tu vuoi far l'americano Gigi Mambo. De man die onze hitwaarde zo goed als op slot mag doen. Niet vergeten, morgen zit ik hier opnieuw achter de microfoon. Dan van 10 tot 12 op zijn zondags met siestdag. Geniet nog van deze dag en graag tot morgen.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen, later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

för mye tett, Kristin. Ni veis kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.